0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: Station met de meeste muziekvariatie
6: en het laatste nieuws.
7: Radio
6: SNB
7: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
6: SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij Kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
3: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Duo Dubbelop staat op zondagmiddag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son. Duo Dubbelop bestaat uit Nico Wijns en Frits Pijnappels. Het duo speelt veel soorten muziek, van Duitse slager tot de Everly Brothers en de Goud van Oud. En dus ook op zondag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Is this really necessary? I wanna go home! Forget it, girl, cause the brand new Def Dame's

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie.

0: op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden. En nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
1: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
3: SNB.
5: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

stroom onderbrekers om een elektriciteitsvoorzieningsinstallatie bij New York. En het grootste deel van New York zou bijna een dag lang in het donker zitten. In ieder geval zonder stroom. En daar ging deze plaat over. The night when the lights went out in New York City. En waar was jij toen? Ja. Wij hadden daar geen last van. We kregen daar een leuke plaat voor terug van de trams. Hey, welkom bij Cindy. Mijn naam is Perre Tilman. Dat live voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw. De nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Een flinke variëteit in muziek en plaatjes. Soms klinken ze ook heel verschillend eigenlijk. Omdat ze in een heel andere tijd zijn opgenomen. De volgende plaat is eentje van Richard Marx. We duiken daarvoor in de Billboard Hot 100. In de year-end lijst. De 100 best verkochte, best beluisterde, best gedraaide hits van de States. Dit is Endless Summer Nights, Richard Marx.

Melissa Smilda, zolang er sterren aan de hemel staan. En we blijven met de sterren van Billy Fury uit 1961, A Thousand Stars.

Billy Fury hoorden wij in 1961 en A Thousand Stars. Muziek van Sandra Cretu, we kennen haar gewoon als Sandra. En Johnny Wanna Live. En Johnny is een dier. Het kan elk dier zijn die je kunt verzinnen. Het kunnen de olifanten in neushoorns zijn in Afrika. Het kunnen de koningpaarden en andere dieren zijn op de Oostvaardersplassen. Of de wolven in de Veluwe, noem maar op. Elk dier wil blijven leven. Johnny Wanna Live. Hier is Sandra.

0: elk willekeurig dier wil blijven leven. En zinloze slachtingen zijn zinloos voor de dieren, zijn zinloos voor ons. Levert niemand het op, maar wel leed. Twee landen, twee volkeren, zij kunnen niet goed met elkaar omgaan. De een zegt van, ik wil jou helemaal kwijt, ik wil jou vernietigen, ik wil van je af, ik wil je verwijderen van deze wereld. En de ander zegt van, ik heb jou liever helemaal niet als buurman, maar ik moet dat van de gemeenschap wel doen. Dus ja, dat is eventjes een probleem, want zolang de een zegt van, we gaan je vernietigen, dan zal de ander niet zeggen van, nou, dan ga ik jou op een gegeven moment wel een klein beetje de ruimte geven om wat te gaan doen. En dat conflict loopt nu al een tijdje zo. Maar goed, we gaan luisteren naar de treiterschijf. En die is voor Boy George. We will dance again. Ook in 2026.
1: Zindy.

hoorde Omnia en I Don't Speak Human. En wat hij eigenlijk probeert te vertellen in dit nummer, dat is Steve Sick van Omnia. Hij probeert duidelijk te maken, hij kruipt in de huid van dieren, met name de wolf en de vogels. En probeert duidelijk te maken van hoe zij de wereld zien door hun ogen, hoe wij daarmee omgaan. En misschien is dat een klein beetje te veel eer richting de dieren dat ze zover kunnen denken. Maar het komt in feite wel op neer dat, dat wij hun gebied aan het betreden zijn. Wij zijn ook deel van dat gebied, maar we eisen steeds meer voor onszelf op. En dat is eigenlijk een beetje de boodschap achter het verhaal van I Don't Speak Human. Ja, en Elko heeft een bijzondere waardering voor deze Steve, die niet nalaat om op een gegeven moment problemen in de samenleving, met name maatschappelijke en politieke dingen, steeds maar weer opnieuw in het voetlicht te brengen. En nu wat te vertellen tijdens concerten. Wij proberen de mensen in ieder geval een boodschap mee te geven om over na te denken. En daarom deze aubade aan Steve. Elko, The Minstrel.

0: Hoorden Elko, de Minstrel en Steve.
1: Tegenover
0: de zanger van Omnia. Muziek nu van The Simple Minds. Het blijft trouwens een klein beetje in de folks weer. Met deze band die toen de tijd als een soort van New Wave, symfonische New Wave, werd gebracht. We gaan luisteren naar Belfast Child.

Indrukwekkende plaat van The Simple Minds in 1989 hoorde de Belfast Child. En wat ik net aan zoeken was, een plaat in 1989 kwam dus deze plaat uit. Maar was er nog eentje die ik erg fraai vond en die eigenlijk heel erg apart is. Daar vertel ik straks meer over. Ga ik straks draaien. Maar eerst gaan we een plaat uit 2020 van Harriet. Dit is Goodbye to Love.

Mooie bewerking van een oud nummer van de Carpenters voor de Goodbye to Love. Vertolkt door Harriet, die overigens een enorme gelijkenis heeft qua stem met Karen Carpenter van The Carpenters. Goed, de tweede plaat van 1989 die ik had bedacht is eentje van de Nederlandse groep Vlerk. Een groep die Vlerk schrijf je overigens met F-L-A-I-R, zoals het blad Vler, maar dan met CK erachter, zoiets. Vlerk brengt een vreemdsoortig soort muziek, wat niet echt in de categorie valt te stoppen. Het is een mengelmoes van folk, van klassiek, van jazz, van wereldmuziek. Dat alles samen in een grote pot gegooid. En daar komt dan een heleboel bijzondere muziek uit vandaan. En deze plaat komt uit 1989 dus, zoals ik al zei. Ook komt van de CD en LP The Emigrant. Dit is Sophia.

Sophia hoorden wij van Fleuk in de korte 7-inch mix, want de cd is hier veel langer op. Het begon allemaal destijds in 1978 met Variaties op een dame. Dat is een cd waar ik anno tegenwoordig nog steeds dingen in kan ontdekken. Dus het is best wel een bijzondere band, Flerk. Onthoud de naam en mocht je iets wat tegenkomen, misschien dat je zegt van, nou, leuk, ga ik ietsje voor zitten. Muziek nu uit 2020 van Rubia Morena. Dit is La Vie est Belle. Mijn beste Frans, dan weet je het wel.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week

0: Nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn twee bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader orde ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter ingezet. Naar de verdachte van het steekincident wordt nog gezocht. De toedracht van de steekpartij in Oosterhout wordt door de politie verder onderzocht. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Station met de meeste muziekvariatie
3: en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
3: SNB.
5: Dekker Radio, Menno Dekker.

Jawel. Echte country bij Dekker Radio. Als eerste hoorde je Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Een nummer uit 1975. Welkom bij dit uur Dekker Radio. Hey, nog een oudje.

We gaan zo. Dekker Radio in de zomer. Summer Thing. Nou, dat hoort er allemaal wel bij, hè? Toch? Met Afrojack en Mike Taylor.

0: afdeling Binnen Zonder Kloppen. Everjack en Mike Taylor. Summer Thing. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 80.
0: En een hele leuke van Herman Brood. Samen met Henny Vrienden. Als je wint.

Ashton, Gardner en Dyke. Mooi gezelschap uit Engeland. Can you get it? En het mooiste vind ik nog de blaffende hond in de studio. Heb je die opgemerkt? Ja, mooi hè? Blaffen maar, Bello. Nee, doe het.

Ja, dat is heel erg goed. Prachtig, hè? Een soort kermisfysiek bij Dekker Radio. Ja, dat is mij wel toevertrouwd, hoor. Laat mij mijn gang, mijn gang. En ik ben armed and extremely dangerous.

Dat lijkt me wel. Die moet je niet met een zijde handschoentje aanpakken, deze dames van First Choice. Ja, ja, rustig maar. Kom er ook. Oh ja, ik moet even opschieten, want ik heb deze heren ook nog klaarstaan. That's right, de Pipkins. Blue, I can do the boogaloo. I'm lost can do my thing, and that's why I

0: Knal, boom, uit. Leuk, hè? De Pipkins en Gimme That Ding. We gaan schakelen met Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Voor inwoners van 65 jaar en ouder start op maandag 21 augustus het gratische programma Tijd van je leven. Tijdens een gezellige ontmoetingsdag kunnen deelnemers kennis maken met kunst, cultuur en nieuwe mensen. Er is een afwisselend programma met theater en muziek en bezoekers krijgen informatie over de gratis workshops die daarna starten. De ontmoetingsdag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags in de protestantse kerk Koningin Julianaweg Zuid 1 in Best. En wel op maandag 24 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

En half eeuw oud, hè? Oh, en we draaien het nog steeds. Middle of the Road en The Talk of the USA. Uit 1972. Ja, ik had het goed zo. Back Radio deel 2 met Ambrosia gaan we verder. Met Biggest Part of Me. Daarna iets van EOS en Holly Mae Brood. Tijd genoeg, ben benieuwd.

En over bijzondere muziek gesproken. Luister nou eens hier naar. Wie zingt er nou over een zonnebril? Dat kan alleen maar Gebroeders Co zijn. Zo dus.

0: kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio. Gebroeders Co. Zonnebril. Zeg maar eens na. Please and call in ain't your nine shoes all.
1: Please and call in ain't your nine shoes all.
2: You're the cold maze, say one. Please and call in ain't your nine shoes all. All right.
0: Adriano Celentano met dit wonderlijke lied uit Italië. Please and call in ain't your nine shoes all.

stand, left field, go.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz

0: moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn twee bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader orde ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: John en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

De aftrap op deze zo lekkere vrijdag 14 augustus 2026 met Duran Duran. Is there something I should know? Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding is in het opstaan en in werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg het komende half uur Destiny's Child, een blokje show news, Rod Stewart.

Blokje Shownieuws. Spotify voert vanaf halverwege september een speciale AI-persoonlabel in om artiesten die met een kunstmatige intelligentie zijn gemaakt te identificeren. Het label verschijnt op profielpagina's, in zoekresultaten en bij afspeellijsten om luisteraars duidelijkheid te bieden. De streamingsdienst sluit deze virtuele acts uit van redactionele afspeellijsten en persoonlijke aanbevelingen. De maatregel richt zich niet op een productiewijze van de muziek, maar puur om de menselijke authenticiteit van artiest achter de muziek. Rod Stewart moet zijn geplande concertreeks door de Verenigde Staten en Mexico per direct afbreken. De 81-jarige zanger laat op Instagram weten dat hij op doktersadvies rust moet houden na een hartingreep waarbij een stent in een kransslagader is geplaatst. Hoewel hij zich al beter voelt en zijn medisch team bedankt, baalt hij enorm dat hij zijn fans moet teleurstellen. Stewart, bekend van klasbakken als Daya Think I'm Sexy en Maggie May, herstelt goed en hoopt snel mogelijk weer op de bijklinkende podia te staan.

De grootste pophits aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Dit is de ochtendshow. Gonna get tough.

met Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Waar we zometeen in de hitlijst kijken met Jonas Blue, hebben we nu uit 2017 Castle on the Hill van Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 12 weken lang genoteerd in de top 40. En afgelopen vrijdag 1 plaats doorgestegen naar de nummer 8 positie. Jealous Blue Emily van The Ads of Desire. We zijn zo terug met Colored Love van Poco. Maar eerst gaan we naar het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Vandaag wordt het onder invloed van een zuidelijke wind zeer warm met 30 graden in de kustgebieden en 33 tot 36 graden in het binnenland. In de kustgebieden treedt er als eerste verkoeling op door een matige westenwind. Morgen draait de wind naar het westen tot noorden en wordt er minder warme lucht aangevoerd. In de kustgebieden wordt het 21 tot 25 graden, terwijl het in het zuidoosten nog 27 tot lokaal 30 graden kan zijn. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het daar broeierig aan. Er zijn zon, wolkenvelden en enkele buien. Zondag is het verder afgekoeld naar 20 tot 25 graden. Op meerdere plekken zijn dan buien mogelijk, maar er zijn ook droge perioden met zon.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Geert Wilders komt zaterdag 29 augustus naar Nuenen om te protesteren tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de Pastoorsmast. Dat maakt Wilders zelf bekend via zijn sociale media. Hij roept zijn achterban om ook naar Nuenen te komen en zich uit te spreken tegen de opvang van asielzoekers. Het protest is volgens Wilders gericht tegen wat hij de asieltsunami in heel Nederland noemt. Vier terrorismeverdachten, onder wie een man van 19 uit Eindhoven, blijven 30 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank van Rotterdam bepaald. De andere verdachten komen uit Rotterdam, Alkmaar en Kesteren. Drie van de vier verdachten, jongens en mannen van 16 tot 19 jaar oud, werden eind juli bij nachtelijke invallen aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdacht ze van het voorbereiden van een mogelijke terreuraanslag naar aanleiding van informatie van de AIVD. Waterschap De Dommel pompt extra grondwater naar beken en rivieren in de regio. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de droogte voor planten, dieren en de waterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken. De droogte in het Dommelgebied neemt verder toe. Waterstanden in sloten en beken dalen. Op sommige plekken zijn watergangen inmiddels volledig drooggevallen. Ook het grondwaterpeil zakt verder. Raf van der Riet is de nieuwe aanwinst van FC Eindhoven. De 20-jarige linksback heeft een contract tot medio 2028 getekend bij de club aan de Aalsterweg. Van der Riet komt over van PSV, waar eerder al bekend werd gemaakt dat de wegen na 12 jaar zouden scheiden. Van der Riet doorliep sinds 2014 de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor Jong PSV. Er heeft gisteravond korte tijd brand gewoed bij natuurgebied De Klotputten bij Eindhoven. Het vuur brak uit in een weiland. Op het hoogtepunt stond een gebied van 50 bij 25 meter in brand. De melding kwam rond 9:30 binnen bij de hulpdiensten. De brandweer rukte uit met 2 wagens en wist het vuur snel te blussen. En een 45-jarige man uit Best is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Leemkuilen in Best. Een 36-jarige vrouw uit Best is aangehouden. De politie kreeg rond 9:15 s'avonds een melding van de steekpartij. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Uit 1989 horen we Call It Love van Paco. En die bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze o zo lekkere vrijdag 14 augustus 2026. Met zometeen de Europese weersverwachting. Verder hebben we het vooruitzicht Jonas Blue en William Singh. Men Without Hats. En rond kwart voor de laatste maal als artiest van de week Billy Joel. Met nu...

de Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio extreem heet, met een tropische 37 graden en volop zon. Zuid-Europa houdt eveneens de verzengende hitte vast, met maxima tot 37 en 39 graden in Albanië en Spanje. In Ierland, Noorwegen en delen van Rusland vallen buien bij aanzienlijk lagere temperaturen. Morgen koelt het bij ons af naar 28 graden, maar wel met kans op stevige onweersbuien. In Spanje en Albanië blijft het zeer warm met 35 tot 36 graden, terwijl in Polen de temperatuur stijgt naar een aangename 28 graden met zon. In Noorwegen, Finland en Rusland blijft de kans op

online and on your dials. We play your favorite music 24/7. 24/7.

featuring William Thing. Mama hoorden we hier bij de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag. Zometeen voor de laatste maal Billy Joel als artiest van de week. En nu met 83 Men Without Hats.

als artiest van de week af met The River of Dreams uit 1993. Met zijn doo-wop en gospel-invloeden werd de titeltrack van zijn gelijknamige laatste popalbum. Het idee voor de melodie ontstond letterlijk in zijn slaap, waarna hij midden in de nacht wakker werd om het nummer op te nemen. In Nederland hield deze marathonhit het maar liefst 14 weken lang vol in de top 40, waar die piekte op de nummer 5 positie

Jammer 1987 worden de Head to Toe. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze o zo lekkere vrijdag 14 augustus.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestse Weg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader orde ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk

0: Is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
4: En overal via radio-smb.nl.
5: Radio SMB.

de ochtendshow met de Queen of Pop. Je hoorde Gambler van Madonna. Daarmee zijn we aangekomen bij het tweede uur van jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. De ochtendshow met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg het komend half uur Will Smith. We hebben het tweede blokje shownieuws klaarstaan. Beyoncé, Chuck Talk, Klaus Clemens en Jackson Brown en Sambar. En nu een nationaal product van The Nits. Hier is Nessio.

blokje shownieuws. Dwayne The Rock Johnson overweegt serieus om zich meer op muziek te richten, zo vertelt hij in Rolling Stone. De 54-jarige acteur denkt aan een mix van soul en country en laat zich inspireren door grootheden als Sam Cooke en Meryl Harris. Eerder zong hij al You're Welcome voor de Disney-film Moana en vertelt hij samen met Wyclef Jean en Tech en 9NEA. Onlangs bracht hij het nummer You're Dead uit met Iman Tongi. Geschreven voor zijn dochters en afkomstig van het live-action begeleidingsalbum Moana, Voices Across the Ocean. Beyoncé is aangeklaagd om het ongeoorloofd gebruik van een gesproken intro-sample in haar nummer Alien Superstar van het album Renaissance. Volgens het bedrijf Hirals Enterprise en producent Shua Hirasso bezitten zij de rechten op de oorspronkelijke track Moonraker van John Holiday en kon de artiest hen achteraf niet rechtsgeldig toestemming verlenen. De eisen een onbekende schadevergoedingsbedrag en willen de inkomsten uit de sample stopzetten. Het nummer dat sinds 2022 meer dan 300 miljoen streams verzamelde op Spotify staat momenteel nog online. Please.

Dark is the Night uit 1983 van Shaka Tak hier bij de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 14 augustus. De opstart richting jouw weekend, waar we zometeen een kijkje nemen in de top 40 met Samber. Het weeroverzicht staat klaar in het vooruitzicht. Def Leppard, Johnny Burton en het weeroverzicht voor de Verenigde Staten. Met nu Klaus Kramers en Jackson Brown. Uit 86 is it You're a Friend of Mine.

0: Zes weken lang staat hij genoteerd in de top 40 en nam afgelopen vrijdag even rust op de nummer 14 positie. Summer met My Body Isn't Ready. We zijn zo terug met Animal van Def Leppard. Maar we gaan eerst naar het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht.
2: Vandaag wordt het onder invloed van een zuidelijke wind zeer warm met 30 graden in de kustgebieden en 33 tot 36 graden in het binnenland. In de kustgebieden treedt er als eerste verkoeling op door een matige westenwind. Morgen draait de wind naar het westen tot noorden en wordt er minder warme lucht aangevoerd. In de kustgebieden wordt het 21 tot 25 graden, terwijl het in het zuidoosten nog 27 tot lokaal 30 graden kan zijn. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het daar broeierig aan. Er zijn zon, wolkenvelden en enkele buien. Zondag is het verder afgekoeld naar 20 tot 25 graden. Op meerdere plekken zijn dan buien mogelijk, maar er zijn ook droge perioden met zon.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude, dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk, die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaal heeft zoiets nog nooit meegemaakt. Gedupeerden wordt opgeroepen om aangifte te doen. Premier Rob Jetten heeft gisteren in Veldhoven gesproken met boeren uit de regio. Onder hen een pluimveehouder die mogelijk zijn vergunning kwijtraakt. Vandaag heeft de Provinciale Staten een spoeddebat over het intrekken van 5 vergunningen van boeren. Die stoten volgens de rechter te veel stikstof uit vlakbij kwetsbare natuur. Boeren demonstreren daarom massaal bij het provinciehuis in Den Bosch. Volgens Jetten moet er juist oog zijn voor de persoonlijke gevolgen van boeren en hun gezinnen. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu vooral moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is gistermiddag een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. Een auto is volledig uitgebrand bij een dierenpension aan de Hulst in Geldrop gistermiddag. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd de brand te blussen. Daarbij raakte een man gewond. Hij liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. En waterschap de Dommel pompt extra grondwater naar beken en rivieren in de regio. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de droogte voor planten, dieren en de waterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken. De droogte in het Dommelgebied neemt steeds verder toe. Waterstanden in sloten en beken dalen en op sommige plekken zijn watergangen inmiddels helemaal drooggevallen. En ook het grondwaterpeil zakt steeds verder. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

namelijk uit 1987 met Def Leppard en Animal. En die bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow voor deze oh zo lekkere vrijdag 14 augustus. Ook de laatste half uur voor deze werkweek, want wij gaan straks even weekend houden. Zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Nu Bad Habit, dit is Jenny Burton.

De weersverwachting voor de Verenigde Staten. Vandaag is het overal bewolkt met temperaturen die variëren van 23 graden Celsius in Chicago tot een hete 38 graden Celsius in Las Vegas. Terwijl Washington DC, New York, Los Angeles en Miami uitkomen op respectievelijk 32 graden Celsius, 29 graden Celsius, 28 graden Celsius en 32 graden Celsius. Morgen klaart het op zaterdag zonnig op in Washington DC en Los Angeles bij respectievelijk 31 graden Celsius en 29 graden Celsius. Chicago en Miami krijgen zaterdag te maken met kans op een bui bij respectievelijk 30 graden Celsius en 31 graden Celsius, terwijl New York en Las Vegas bewolkt blijven bij 28 graden Celsius en 38 graden Celsius.

0: toch vastgelegd op archief. Bijna kwart voor geworden hier bij de ochtendshow. Tijd om de geschiedenisboeken bij te pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 14 augustus 1971. De Britse rockband The Who bracht hun legendarische album Who's Next uit, met daarop klassiekers als Baba O'Reilly en Won't Get Fooled Again. Dit album wordt beschouwd als een van de allerbeste rockplaten uit de muziekgeschiedenis. 1982. De Britse synthpopgroep The Human League bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met de wereldhit Don't You Want Me. Dit nummer werd het ultieme symbool van de opkomende synthpopgolf in de vroege jaren 80. 1999, Christina Aguilera scoorde haar eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten met het nummer Genie.

alle tijden en de geur en smaak van verse koffie. De zaterdag en maandag, zelfde zender, zelfde tijd. Ik wens je alvast een heel fijn weekend en laat je achter met de B-52's en

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De olie kwam op 21 juni vrij toen een tanker strandde bij een natuurreservaat voor de kust van Oman. Het schip had 800.000 vaten olie aan boord. Mogelijk is het schip aangevallen waarbij een explosie ontstond. De olievlek had vrij spel omdat hij pas 2 weken later werd ontdekt. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak in de loop van de nacht uit en besloeg een gebied van 4500 vierkante meter. Het nablussen van de laatste smeulende plekken kan volgens de brandweer nog wel enige tijd gaan duren. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: waren deze gasten populair zo'n begin van de jaren 90 voor heel vrienden. Per Gessler en Marie Frederiksen van het Zweedse Rockset.
1: Dit is de Middle of the Roadshow.
0: Dag, lieve vrienden.

Zijn voornaam jatte hij van, zijn grote voorbeeld eigenlijk een beetje, Elvis. En zijn achternaam was van zijn moeder, Costello. Elvis Costello op de plaat en hallo, Zami. Zo, leuk dat je er weer bij bent. Uurtje lekker terug naar die voltooid verleden tijd.

Bubbles in de jaren 80. Nee. Ook nog van hele lieve kinderen. Maar als je alles moet geloven wat gedrukt staat, nou vergeet het maar. Hij was een topartiest. Michael Jackson uit de jaren 70 in dit geval met een kanje van een plaat. Don't stop till you get enough. Zometeen in aanbieding nog een fijne van achter de keuken gordijnen, zoals je voorbij gewend bent. Maar ook nog veel anders hoor. Heel andere muziek uit de gouden jaren. Dit zijn de Four Seasons met Silver.

0: lekker retro. Is niet lelijk. Nee. Helemaal hip. Welkom bij de Ben de Lafroche. Welkom bij de Club van Velen. En fijn dat je ook vandaag weer hebt aangesloten. Zeer prettig gezelschap ook hier in de studio momenteel. Frans en Arnold en Brenda. Ze zijn er allemaal weer. Oh, Marcel. Natuurlijk, Paulotta zit te verreden. Heerlijk toch, jongens? Nou, leuk hoor.
1: Een fijne voorachtige.
0: Ben ik in ieder geval niet alleen. Keuzes maken doe je in het leven natuurlijk ook al op middelbare school. Tegenwoordig heet het wiskunde. Vroeger had je meetkunde en ook algebra.
1: De

heb ik nu een al gebraden, u voor de keuze staan. Ja. Ik was er zo goed in, hè. Ik kreeg een 3 voor het oppakken van de pen. Ik was zo knap. Maar goed, ik heb de tijd voor algebra zelf niet meegemaakt. Laten we met de wiskunde in laten. Ja, moderne tijden, lieve mensen. En Lucky Doll, dankjewel. Als de veilig achter de keuken gereden. New Diamond, America. Tuurlijk, kun je dat er nog immigreren. Hallo, zo is het toch? Uit 1981. Lieve vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Met nu Billy Ocean, Get Out of My Dreams.

In Amerika bekend als de English Beat, Australië als de British Beat en natuurlijk in Engeland gewoon de Beat. Uit Birmingham en ze mengen ska met pop, soul, reggae en funk. Toch knap voor die tijd hoor. Can't get loose to lose it.

tafel, hoor, samen met Brenda. Goeiedag! De zomerrit van 1974, een dikke nummer 1 voor deze heren in Engeland. Robert, wist je trouwens dat ze later country music gingen spelen? Toen is het ook helaas niks meer geworden met die mannen. Wat dacht ik om terug... leuk om terug te blikken op 1974, een bekende zomer. Hey.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Beste man is wel eens opgepakt. Niet één keer, niet twee keer. Ja, goed, was grote vrienden natuurlijk met de politie daar in Amerika. Hoorde thuis in het rijtje van Coolio, Toad Lock, Eminem en MC Hammer. Het was Vanilla Ice, het Ice Ice Baby.

ready for the 80s. Ik vond het al heel spannend. Toen we richting de zogenaamde Millennium Bug gingen. Was dit 20 jaar eerder of zo? Jongen, I'm ready for the 80s. Toen hadden we nog geen fatsoenlijke PC. Er waren nog geen mobieltjes. Nee, inderdaad. Nog geen CD's. Niks. Helemaal niks. Ik zeg het wel vaker. Maar het was wel een leuke tijd, hoor. Ready for the 80s. Daar gaan de gladde jongens. Genaamd de Village People. Een van de laatste in de show. Vrienden, maak er nog wel leuks van. En laat ik vooral geen klachten horen. Namens het complete comité hier. Nog een hele fijne voortzetting. En we spreken elkaar.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 14:30 tot 16:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen tot op 400 meter genaderd. Ook Grozjow, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt nu nog geen evacuatiebevel. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het dorpje Marosici, ten zuiden van de stad Split, is volledig ontruimd. Het bestrijden van de brand is moeilijk vanwege de droogte, hitte en de harde wind. De Kroatische politie denkt dat de natuurbranden zijn aangestoken. Binnen 2 dagen ontstond op 17 plaatsen brand. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek Suriname. Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via

0: via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
4: SNB.

All the nasty girls, this time to jam, zou gezegd. Vanity Six, de dames in jarretels en in hun, ja, moet ik zeggen, ondergoed. Mag ik eigenlijk niet zeggen, moet het netjes een naam worden voor hebben. Ja. Nou oké, Nasty Girls uit 1982. Nou, dat is gelijk ons basisjaar waar we de komende twee uur over hebben. 1982, de aanval op de bezette nederzettingen van de Falklandeilanden door Argentinië. De oorlog die hiermee begint tussen Groot-Brittannië en Argentinië, die breekt uit in april 1982. Dat is één van die weetjes die je dit uur zo te horen krijgt over 1982. Een zeer goede dag, dit is de Bouwval.

0: In een kleine twee uurtjes ben ik bij je, dus... Als je wat tijd voor me vrij zou willen maken, graag.
1: Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij.
0: Ja, nou, Frans Bauer, hij zingt er ook een beetje over dat elk uur maakt jouw lach hem blij. Nou, als je even naar mij lacht, even naar de radio toe keren in je hoofd en zo. En dan lach je even. Ah, dat doet goed, ja. Nee, maar, maakt een dag weer helemaal goed, eerlijk gezegd. Voor Frans Bauer en heb je even voor mij, hadden we nog Neil Diamond. En die had het over zijn Beautiful Noise uit 1977 alweer.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude. Dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk, die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaal heeft zoiets nog nooit meegemaakt. Gedupeerden wordt opgeroepen om aangifte te doen. Premier Rob Jetten heeft gisteren in Veldhoven gesproken met boeren uit de regio. Onder hen een pluimveehouder die mogelijk zijn vergunning kwijtraakt. Vandaag heeft de Provinciale Staten een spoeddebat over het intrekken van 5 vergunningen van boeren. Die stoten volgens de rechter te veel stikstof uit vlakbij kwetsbare natuur. Boeren demonstreren daarom massaal bij het provinciehuis in Den Bosch. Volgens Jetten moet er juist oog zijn voor de persoonlijke gevolgen van boeren en hun gezinnen. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care, dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu vooral moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is gistermiddag een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. Een auto is volledig uitgebrand bij een dierenpension aan de Hulst in Gelderop gistermiddag. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd de brand te blussen. Daarbij raakte een man gewond. Hij liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. En waterschap De Dommel pompt extra grondwater naar beken en rivieren in de regio. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de droogte voor planten, dieren en de waterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken. De droogte in het Dommelgebied neemt steeds verder toe. Waterstanden in sloot en beken dalen en op sommige plekken zijn watergangen inmiddels helemaal droog gevallen. En ook het grondwaterpeil zakt steeds verder. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

1979, daar komen ze uit. Cloud en... jawel. En daarvoor trouwens Mel en de Mighty Mighty Roly Roly. En dat kwam uit 1972. En we gaan weer terug naar ons basisjaar, 1982 in dit programma. Het jaar dat Israël voltooid de terugtrekking uit de Sinaï-vlakten als gevolg van het Camp David-akkoord. Dat gebeurt in 1982. En Argentinië en Groot-Brittannië sluiten een bestand naar het einde van de Falklandoorlog. En dat is in juni 1982. En in 1982, het begin van Bananarama. Ooit van gehoord misschien?

vraag me ook af en toe af, do I have the stuff? Ofwel the right stuff. Vanessa Williams uit 1988. Dit is de bouwvol op jouw favoriete radiozender. 24 uur per dag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Verbouw je radio!

I Say and I'll Pray. Dat in 1983, dat volgens mij een hele grote hit gaat worden. Of is geweest, zo moet ik het zeggen, ja. Mike O'Reilly samen, of Maggie O'Reilly zo moet ik het zeggen, met Mike Oldfield en The Moonlight Shadow uit 1983. Een hele, maar dan ook echt een hele grote hit uit 1983. En daarvoor was het José uit ons basisjaar 1982. En dat ging over I Will Follow Him Wherever He Goes. Even kijken, wat is er allemaal gebeurd in 1982 in het Tsjetsjeense dorpje Doual in Irak. Wordt een aanslag gepleegd op de Irakese president, Saddam Hussein. De aanslag die mislukt. En kort daarna wordt er door presidentiële troepen een grote wraakactie ondernomen tegen het hele dorp. 140-tal mannen worden daarbij vermoord. En 150.000-tal personen worden gevangen genomen, gefolterd en gedeporteerd naar een strafkamp in de woestijn. Het is deze vergelding waarvoor Saddam Hussein in 2006 ter dood is veroordeeld in een door de Verenigde Staten geïnitieerd proces toen na de val van Saddam.

uit ons basisjaar, 1982, waren ze werelds, waren ze eigenlijk ja, wereldpopulair, Man at Work. En dit was een van die grote hits die ze in de 80e jaren hebben gescoord. Down Under, eigenlijk het begin van de roem van Man at Work. En daarvoor The Beatles en From Me to You. En dat kwam uit 1964. Als je dat muziekje hoort, dan weet je dit eigenlijk wel. Dan nemen we je weer mee terug naar de 80e jaren. Of waren we eigenlijk al in de 80e jaren? En dat samen met Chris Ria en zijn Josephine.

80, daar gaan we weer naar terug met de volgende plaat en ook met wat informatie. Wat is er gebeurd in 1982? Een Boeing 727 stort neer op een woonwijk in Kerner, Louisiana in de Verenigde Staten. 146 inzittenden en 8 mensen op de grond sterven die dag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader orde dicht. Verkeer wordt omgeleid. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Grand Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. De politie is op zoek naar verdachten en heeft tussen het glas een rode buis gevonden. Boven de hypotheekwinkel bevinden zich woningen. Niemand hoefde te worden geëvacueerd. Wel werden enkele straten in Alphen aan de Rijn afgezet. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gaai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen op 400 meter genaderd. Ook Grozjau, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt alleen nog geen evacuatiebevel. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Hey, welkom terug in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval hier op jouw favoriete radiozender. We begonnen hier met Lori Spee en How Many Times, een plaat uit 1982, het jaar dat Italië wint de wereldtitel voor West-Duitsland in de finale van het WK voetbal. Italië verslaat Duitsland met 3-1 dat jaar. En wat gaan we nu krijgen? Moet ik even goed kijken. Dit.

Ons huis in de middel van onze straat, oftewel Madness, Our House in the middle of our street uit 1982, oftewel het basisjaar van dit programma. Een zeer goede dag, dit is de bouwval, nog een goede drie kwartier hebben we voor je te gaan.

0: Een echte disco-stamper in 1997, of was toen de discotijd ook al een beetje voorbij. Het zat toen meer in de house-muziek en dat soort dingen. Lisa and Tori en People Hold On, 1997. En daarvoor C. Chiron, moet ik zeggen. En dat kwam uit 1974. Nu terug. Ja, terug. Ik zei net 1974 en we gaan nu naar 1977. Dus mijn part is het gewoon 1977. Dan gaan we dansen. Ook weer op die dansvloer. 1977 was wel de dag van de disco, of het jaar van de disco.
1: Love is in the air.
0: Dit is John Paul Young.
1: Everywhere I look around.
0: En ja, Love is in the air.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Voor inwoners van 65 jaar en ouder start op maandag 21 augustus het gratische programma Tijd van je leven. Tijdens een gezellige ontmoetingsdag kunnen deelnemers kennis maken met kunst, cultuur en nieuwe mensen. Er is een afwisselend programma met theater en muziek en bezoekers krijgen informatie over de gratis workshops die daarna starten. De ontmoetingsdag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags in de protestantse kerk Koningin Juliana Weg Zuid 1 in Best. En wel op maandag 24 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Oasis Into Your System. LSA uit 2006. En daarvoor waren de Drifters. En When Your Little Girl Is Smiling. Nou, dan lach ik altijd gezellig mee. We gaan terug naar 1982, ons basisjaar. Bij de opname van de film The Twilight Zone, The Movie, slaat een stunthelikopter te pletter, waardoor acteur Vic Morrow en twee kinderacteurs de dood vinden in 1982. En ook in 1982, een van de platen komt uit van, ja, zeg maar, mijn all-time favorite. Het is The Jam en The Town Called Malice. Een zeer goede dag. Dit is de bouwval voor als je nog niet weet.

1983, zoals wereldberoemd de Duitse Nena en Noorgetreund van Dier. Ze werd wereldberoemd met de 99 Luftballons, je weet het wel. Zowel in het Duits als in het Engels was dat een hele grote hit. Even kijken, 1982, nog iets te vertellen? Nou, nee.

Ja, ja. De meisjes van de nacht, Rob Ronalds uit 2009. En dan weer even terug naar ons basisjaar, 1982. De internationale walviscommissie besluit om de commerciële walvisvangst te beëindigen per 1985-86. En de Franse wielrenner Bernard Hinault die wint voor de vierde keer de Ronde van Frankrijk. En Joop Zoetemelk die wordt tweede in de Ronde van Frankrijk in 1982.

sorry. Georgie, Because of You uit 1973. En wou bij horen schreeuwen. Nou ja, mag niet zo hard schreeuwen in de microfoon. Dat is mij alles verteld. En toch doe ik dat af en toe, maar dat zal ik het maar niet doen. En daarvoor trouwens Vitesse en Good Looking uit ons basisjaar 1982. Het jaar dat de eerste Ariane-raket neerstortte. De Ariane was de eerste commerciële Europese raket. Hij werd gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Voor degenen die het nog niet zouden weten.

De Dolly Dots, je zal het heus wel hebben begrepen. Uit 1982, ons basisjaar, waar we het afgelopen uur er de hele tijd over hebben gehad. En ik hoop dat je wat wijzer bent geworden over 1982. En een beetje genoten hebt van de plaatjes uit 1985, moet mijn worden. 1982, nee, 1985. Daar komt Rick James uit en Glow. Ik zeg, ik ben er volgende week weer. Dadelijk nog andere mensen hier op het radiostation. Ik zou zeggen, veel plezier. En tot over, even kijken, wat zal het zijn? 6 dagen, 22 uur. Dan hoor je me weer terug. Hey, de groeten, hier is Rick James. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rodestraat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. De kettingbotsing vond plaats in de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
9: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
10: Een hoogtepunt uit de jaren.

Hey. Je zegt dat ik tegen je luisteraars 5000. Nou, dat is de reden waarom ik nooit bij de landelijke omroep terechtgekomen ben. Nee, want ik ben te amicaal. Ja, Steve Wonder en Lately hoorde je. En daarvoor hoorde je André Hazes met Samen Uit, Samen Thuis. Martine en Rob de Rijshouwer met duet. De Braxton's dag, ja, zegt. Met De Bos.

0: Delven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude. Dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk, die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaal heeft zoiets nog nooit meegemaakt. Gedupeerden wordt opgeroepen om aangifte te doen. Premier Rob Jetten heeft gisteren in Veldhoven gesproken met boeren uit de regio. Onder hen een pluimveehouder die mogelijk zijn vergunning kwijtraakt. Vandaag heeft de Provinciale Staten een spoeddebat over het intrekken van 5 vergunningen van boeren. Die stoten volgens de rechter te veel stikstof uit vlakbij kwetsbare natuur. Boeren demonstreren daarom massaal bij het provinciehuis in Den Bosch. Volgens Jetten moet er juist oog zijn voor de persoonlijke gevolgen van boeren en hun gezinnen. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care, dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu vooral moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is gistermiddag een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. Een auto is volledig uitgebrand bij een dierenpension aan de Hulst in Geldrop gistermiddag. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd de brand te blussen. Daarbij raakte een man gewond. Hij liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. En waterschap de Dommel pompt extra grondwater naar beken en rivieren in de regio. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de droogte voor planten, dieren en de waterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken. De droogte in het Dommelgebied neemt steeds verder toe. Waterstanden in sloot en beken dalen en op sommige plekken zijn watergangen inmiddels helemaal droog gevallen. En ook het grondwaterpeil zakt steeds verder. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Melissa Etheridge. Helemaal uit de stekker. 13 minuten lang bijna. En dat is veel en veel te lang. Dus ik heb hem iets ingekort als je het niet erg vindt. Dat vind je niet erg.

En gingen we naar Network, live at the Network Stadium. Dat is vlakbij Dublin. En Diamonds in the Dark. Die zijn knal aan het strooien met live concerten. Want Melis Andrews wordt nog even aan het begin van dit gedeelte, toch? Live. I like the way out. René Vroger. En doe maar gewoon straks de rol achter deze plaat. Cameo en Word Up.

Cameo en Word Up Hoorie. En dan even weer Hoorie daar weer voor met Doe Maar Gewoon. En Cameo was, dat was de Roland. Het is wat goed zo. Omdat ik zo van jou.

0: Zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
5: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
5: Dit is Platenprak met René van Elst.

Sailor, een traffic jam, jawel. Sailor viel enorm op door de invallen van Marina Loop. En natuurlijk het legendarische instrument, de Otimin. Een gigantische houten constructie met twee back-to-back piano's, synthesizers en een doos vol percussie. Traffic Jam was de allereerste single natuurlijk van de band die in Nederland de hitlijsten binnenstroomde. Hij legde meteen de basis voor latere meehits, zoals een glas en champagne. Zo, vriend van de show. Ik zeg, het is vrijdag. Het is weer tijd om straks het weekend in te gaan. Maar voor het zover is, tot 2 uur het programma Platenbrak met ondergetekende Van Elst en mijn broer is erbij. Nou, dat komt mooi uit. Dan gaan we even naar een strak, energiek en geladen met die heerlijke peur gecultiveerde pop-rock en gitaarzaad. We duiken naar 1979 in voor de Welse rock'n'roller Dave Edmunds en zijn zingende Girls Talk.

Als oudste zoon van John Lennon stond de 21-jarige Julian onder gigantische druk toen hij zijn debuutalbum Fallot uitbracht. Met zijn stemgeluid dat sprekend op dat van zijn vader leek, wist hij de critici echter meteen te overtuigen. Too Late for Goodbyes, met die herkenbare mondharmonica-solo, werd het een wereldwijde hit en leverde hem zelfs een nominatie op voor een Grammy Award als Best New Artist. Duiken we 86 in voor Carly Simon en haar betoverende ballad It's Hard to Be Tender. It's hard.

0: rauw en opstandig en boordevol heerlijke rock'n'roll energie. Dat was de shockrocker Alice Cooper uit 72. Met het heerlijke nummer School's Out. Nou, we gaan even naar mijn vader.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Play the Game. En daarvoor hoort hij natuurlijk Doe Maar met Pa.
1: Dit is de nummer 1 uit de top 100. Op deze datum uit het jaar 1990.
0: Op deze dag in 1990 stond Kingston Town van UB40 op nummer 1 in de Nederlandse top 40. In het voorjaar van 1990 bracht de band uit Birmingham een zonnige, relaxte reggae-sound naar de hitlijsten. Een versie van Kingston Town, oorspronkelijk uit 1970 van Lord Creator, kreeg een tweede leven op het album Labour of Love 2. Waarop UB40 bekende nummers in een warme reggae-jasjes staken. De tekst is een dromerige ode aan de hoofdstad van Jamaica. Een plek vol magie, sterrenhemels en verlangen. Die combinatie van melancholie en typische layback UB40 sound sloeg perfect aan. Op 12 mei 1990 bereikte het nummer de nummer 1 positie in Nederland. En ook in Frankrijk werd het een hele grote hit. En ook in Vlaanderen. Opvallend genoeg kwam het in de Verenigd Koninkrijk slechts tot een nummer 4. UB40 was al die tijd al een van de populairste reggae acts ter wereld. Bekend om een vermogen om bestaande songs nieuw leven in te blazen. Kingston Town groeide uit tot een blijvende klassieker en blijft voor veel luisteraars het geluid van de vroege jaren 90. Kijk op www.popmagazine.nl, want daar staat het hele artikel uitgebreid. Kingston Town, UB40.

broers Carmelo en Michelangelo de la Bionda trokken speciaal naar de beroemde Musicland Studios in München om een vernieuwde geluid op te nemen. En dat is gelukt. One for you, one for me. Meer is het niet. La Bionda. Gitarist Brian May schreef dit nummer op de achterbank van een taxi op weg naar huis. En direct nadat hij de eerste ruwe montage had gezien van de cultfilm Highlander, was hij zo diep geraakt door deze tragische liefdesverhaal van die onsterfelijke hoofdpersoon, dat hij schreef in zijn hoofd het complete nummer. Natuurlijk, Queen, We Want to Live Forever.

De meest slepend en doordringend met heerlijke typische jaren 80 neue Deutsche Wellerenergie, dat noemden ze zo. Het was die Oostenrijks-Duitse formatie DOF uit 1973 met die gigantische hit Kodo.

Canadese hardrockformatie Beckman Turner Overdrive uit 76 met het verrassende verfijnde Looking Out for Number One. Vrienden van de show, maandag zijn we er weer. Jawel, want ik moet alweer afscheid nemen. Het is alweer bijna 2 uur hier in het programma Platenprak, maar niet getreurd. Maandag gaan we gewoon verder en dan stem jij natuurlijk ook weer even af. Mijn naam is Van Elst en mijn broer zit naast me en die wens je ook een heel fijn weekend. Dag. Ik ga eruit met Bad English en Time.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed De Grote Beek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio.

0: Boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: John en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie. En het laatste nieuws.
7: Radio
8: SNB.
7: 107.5 FM.
8: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
8: SNB.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: De Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio extreem heet, met een tropische 37 graden en volop zon. Zuid-Europa houdt eveneens de verzengende hitte vast, met maxima tot 37 en 39 graden in Albanië en Spanje. In Ierland, Noorwegen en delen van Rusland vallen buien bij aanzienlijk lagere temperaturen. Morgen koelt het bij ons af naar 28 graden, maar wel met kans op stevige onweersbuien. In Spanje en Albanië blijft het zeer warm met 35 tot 36 graden, terwijl in Polen de temperatuur stijgt naar een aangename 28 graden met zon. In Noorwegen, Finland en Rusland blijft de kans op

hits in de jaren 90. Dit was uit 94. There's a party. Je hoorde DJ Bobo. Hier bij Muziekplezier. Met onderweg UB40. Gaan we nu terug naar 1974. Met Dynamite. Hier

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag wordt het onder invloed van een zuidelijke wind zeer warm met 30 graden in de kustgebieden en 33 tot 36 graden in het binnenland. In de kustgebieden treedt er als eerste verkoeling op door een matige westenwind. Morgen draait de wind naar het westen tot noorden en wordt er minder warme lucht aangevoerd. In de kustgebieden wordt het 21 tot 25 graden, terwijl het in het zuidoosten nog 27 tot lokaal 30 graden kan zijn. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het daar broeierig aan. Er zijn zon, wolkenvelden en enkele buien. Zondag is het verder afgekoeld naar 20 tot 25 graden. Op meerdere plekken zijn dan buien mogelijk, maar er zijn ook droge perioden met zon.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. De gemeente Geldrop-Mierlo wil woningbouwprojecten voorrang geven op het overvolle stroomnet. Projectontwikkelaars moeten hun plannen voor 1 september aanmelden. De gemeente maakt daarna een prioriteitenlijst voor de netbeheerder. Ze hoopt zo te voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen vertraging oploopt door een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude. Dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaan heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Gedupeerden worden opgeroepen om aangifte te doen. Een auto is volledig uitgebrand gisteren bij een dierenpension aan de Hulst in Geldrop. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd hem te blussen, maar dat lukte niet. Een man raakte daarbij gewond. Hij liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Op een carpoolplaats aan de Wolverdijk in Eindhoven is gisteren een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. En Lab 1 in Eindhoven stelt zich beschikbaar als koele plek tijdens extreem hete dagen. Inwoners kunnen in de foyer van de bioscoop terecht om af te koelen, uit te rusten of een glas water te drinken. De locatie sluit zich daarmee aan bij het netwerk van koele plekken in Eindhoven. De gemeente is bezig met een zogeheten koeltekaart. Alle aangesloten locaties openen de deur als het KNMI code oranje afgeeft voor hitte. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
4: Ik ben benieuwd.

in your hand, heaven in my hands van de formatie Level 42. Daarmee namen we een kijkje in het jaar 1988. Hierbij de beste muziekmix op deze o zo lekkere vrijdag 14 augustus. Met nu 2019 Shotgun. Dit is George Ezra.

15 augustus 1986 werd hij uitgeroepen als alarmschijf, Borgkenner en I Wanna Wake Up With You. Een plaat die daarna 11 weken lang in de top 40 genoteerd staat en weet te pieken op de nummer 4 positie.

Een klassieker, een nationaal product uit 1979. Herman Brood, Never Be Clever. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier voor deze vrijdag 14 augustus. Die we aftrappen met The Romantics met What I Like About You. Dit uur nog onderweg, The Whispers and The Beat Goes On. Maar eerst ochtendgymnastiek, Dancing on the Ceiling. Hier is Lana Ritchie.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuig.

0: De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Volgens persbureau ANP rijden er desondanks op dit moment 50 trekkers op de A2 bij Empel in de richting van Utrecht. Bij het ongeluk op de snelweg kwamen vanochtend 2 mensen om het leven en viel een onbekend aantal gewonden. Er reden toen veel trekkers op de snelweg. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB.
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB.

What I Like About You, The Romantics, bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier op deze ozo lekkere vrijdag 14 augustus 2026. De opstart richting jouw weekend met nog een uur lang de beste muziekmix.

Maar dan kijk je in de hitlijst van 2006 met Alphabeat, je hoorde Fascination hier bij Muziekplezier, waar we zo gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder in het vooruitzicht Whistle en nu tijd voor Nederpop. We gaan naar 1985 met de Amsterdamse formatie De Dijk. Hier is Binnen Zonder Kloppen.

De weersverwachting voor de Verenigde Staten. Vandaag is het overal bewolkt met temperaturen die variëren van 23 graden Celsius in Chicago tot een hete 38 graden Celsius in Las Vegas. Terwijl Washington DC, New York, Los Angeles en Miami uitkomen op respectievelijk 32 graden Celsius, 29 graden Celsius, 28 graden Celsius en 32 graden Celsius. Morgen klaart het op zaterdag zonnig op in Washington DC en Los Angeles bij respectievelijk 31 graden Celsius en 29 graden Celsius. Chicago en Miami krijgen zaterdag te maken met kans op een bui bij respectievelijk 30 graden Celsius en 31 graden Celsius. Terwijl New York en Las Vegas bewolkt blijven bij 28 graden Celsius en 38 graden Celsius.

0: In fact, we'll take it seriously. We're only bugging.
1: Nothing serious, just bugging van Whistle uit 1990 hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Dit is het laatste uurtje van Muziekplezier, waar we zo meteen.

gebracht, deze Damino David en The First Time. Zometeen het muziekplezier, weekend weer overzicht. Verder in het vooruitzicht Boy George, Leona Lewis en Eric Clapton. Met nu het 75, Johnny Nash en Tears on My Pillow.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag wordt het onder invloed van een zuidelijke wind zeer warm met 30 graden in de kustgebieden en 33 tot 36 graden in het binnenland. In de kustgebieden treedt er als eerste verkoeling op door een matige westenwind. Morgen draait de wind naar het westen tot noorden en wordt er minder warme lucht aangevoerd. In de kustgebieden wordt het 21 tot 25 graden, terwijl het in het zuidoosten nog 27 tot lokaal 30 graden kan zijn. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het daar broeierig aan. Er zijn zon, wolkenvelden en enkele buien. Zondag is het verder afgekoeld naar 20 tot 25 graden. Op meerdere plekken zijn dan buien mogelijk, maar er zijn ook droge perioden met zon.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Het zal doen en nu. Muziek, plezier, radio, dit was.

laatste half uur begonnen we in 1987 met Salt van Boy George. Onderweg Eric Clapton. Rond kwart voor de hit in een bestaanbare taal. Verder hebben we Maywood en MC Saar en The Real McCoy in het vooruitzicht.

0: van Eric Clapton. En daarmee is het bijna kwart voor geworden. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan...
1: De hit in een verstaanbare taal.
0: Een eenzame luisteraar zit in een stille kamer te staren naar een glimmend zwart apparaat. Ooit was dit magisch kastje de absolute poort naar de wereld. Een bron van verhalen, drama en verbeelding die hele generaties aan de buis gekluisterd hield. Maar de tijden zijn veranderd. Het scherm heeft de macht overgenomen en de visuele overdaad dreigt het oude vertrouwde geluid naar de achtergrond te dringen. Toch weigert hij dit oude medium op te geven. Hij denkt vol weemoed terug aan de tijden dat de stemmen door de ether zweefden en de luisteraars lieten huilen of juichen, zonder dat er één beeld aan te pas kwam. Het is een hartstochtelijke oproep om die pure, auditieve magie niet verloren te laten gaan aan een vluchtige videocultuur.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

hoorden we vandaag met Queen en Radio Gaga uit 1984. En wil je dit allemaal nog een keer rustig nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd op onze Facebookpagina muziekplezier.eu. En daarmee zijn we ook bijna aan het einde gekomen van de show voor deze ozo lekkere vrijdag 14 augustus. We gaan even het weekend houden. Aanstaande maandag zijn we er weer aan de start van de nieuwe werkweek. 2 uur lang de beste muziekmix op jouw radio op dezelfde tijd en dezelfde zender. Ik ga je het weekend insturen met nog MC Zar en The Real McCoy met It's On You. Naar dit nationaal product uit 1980 van Maywood. Hier is Late at Night. Fijn weekend.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middag staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambacht en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand.

0: De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het weer... Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: John en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
7: SNB.
8: Bond Jan Berg.

Hans de Boy, 1984, thuisband, de Rieter van der Plaat. Fijn, u bent er weer bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is de naam, daar is voor u het komende uur zo deze Paul McCartney, anno 2026. Days We Left Behind.

0: tweedaagse muziek kan het 2026. Paul McCartney, Days We Left Behind. Hij mag er nog zijn, de oude rocker met deze heerlijke plaat. We gaan nu wel ver terug in de tijd naar de jaren 60.
1: Oude meuk!
0: 1962, de Blue Diamonds, Ruud en Rien de Wolf, Lady Sunshine und Mr. Moon.

0: De Blue Diamonds uit 1962. Lady Sunshine und Mr. Moon. Ja, de mannen zongen in het Nederlands, Engels en ditmaal dus in het Duits.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2004, het jaar wat we voor hebben liggen met Maroon 5. Dit is Sunday Morning.

0: Dat was Maroon 5, Sunday Morning. Een heerlijke plaat hier in het programma.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En hier en nu gaan we naar 2014 met Milky Chance. Dit is de Stolen Dance.

0: Muziek van Milky Chance. Dit was de Stolen Dance.
1: Oster het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier van Lana G. We kennen het van K3 in de Nederlandstalige uitvoering. Dit is een Engelstalige uitvoering. Heel ander jasje. Ole, oh ja, lele.

0: Ja, leuk, deze nieuwe plaat. Lana G en inderdaad, oh ja, Lele.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1995 met de Cornelis. Dit is 74, 75.

0: muziek van het jaar 1995. 74-75, het titel van deze plaat. De Cornelis hoorden we hier voorbij komen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En op na het half uur met deze uit 1977. Joe Dolan en I Need You.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierlozenweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

uit 1988 alweer des van U2, The Angel of Harlem. U bent er nog steeds bij in het programma Bond en gaan hedendaagse muziek draaien. Bruno Mars. On My Soul.

0: En dat was van de 2026 single van Bruno Mars, On My Soul. Lekker swingend en ik hou ervan in het programma.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1967 met Sandy Posey. I'll Take It Back.
2: Here he comes now. I've got to tell him somehow. I could put it off till later.

0: better to be loved than it is to love.
1: Ja, 1967, deze Sandy Posey, I Take It Back.
2: De magische muziekselectie in de beste mix.
1: Gaan we naar 2007 met Simon Webb, My Soul Bleeds.

0: Simon Webb, My Soul Pleads For You, uit 2007, alweer deze.
1: Meer dan hits, alleen.
0: Ook hier, nieuw werkje, The Cool Caps en DJ Pulpo Jones. Baby, doe maar eens niet.

0: De muziek van The Cool Caps en DJ Pulpo Jones, Baby Du Maakt Mich. Ja, een beetje Duitsalige dansmuziek, kunnen wij zeggen.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Biddy?
0: Jazeker. We gaan naar 2017 met Axel Ingrosso. En Kid In.

0: Axel Ingrosso en Kid Ink. Uit 2017. Dit was I Love You.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waarop dat komt.
0: Zeker waar. Nieuw werkje van de Howlin' Aliens. Dit is Ponta.
2: We don't belong to the same boat. It's just a storm.

Howling Hollyans. Ponta, de titel van de plaat. Kijk op de klok. Jazeker, hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit hier weer op een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan vandaag. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat natuurlijk altijd. Postvakje wat daarvoor open staat, janberg.radio@gmail.com. Ik ga u nog een hele fijne dag wensen en u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1972 met Gerard Cox. Hij is niet meer onder ons. Hij had een Nederlandse tekst op een nummer oorspronkelijk van Gilbert O'Sullivan. Het werd genoemd 1948. Daarna nog een nieuw werkje van Becky Denton, Barefoot in. Ik laat het erbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naast in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Bilt is rond 3:45 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden is er bovendien sprake van een zeldzame zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor de demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde

0: Verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
0: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
3: SNB. De Muziekfabriek.
5: Vrienden en vriendinnen, laat je weer eens verrassen het komende uur, want we gaan ze weer 3-3 voor je opzetten. En er zit voor elk wat wils bij, dus hou hem lekker hier op je favoriete radiostation. In het eerste rijtje van 3 gaan we van start met Michael Jackson en 50 Cent. Hier is van het album Michael Monster.
6: Zo, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

En elke keer probeer je te verrassen in de muziekfabriek. Zo hadden we drie liedjes achter elkaar. Als laatste Leo Sayer 1977, Thunder in My Heart. Daarvoor zat Lenny Kravitz, It Ain't Over, Till It's Over uit 91. En we begonnen met Michael Jackson en 50 Cent. Prachtig duet van het album Michael hoorde je Monster. Wil je ook iets inbrengen? Doe dat dan via www.ronvandersteen.nl. Straks verderop in de muziekfabriek. Aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst het woord aan Nadia Ali. Hier is Rapture.

bij uitstek. Dat mag worden geconcludeerd. En we zijn zeker niet vies van het Nederlandstalige lied. Radio SNB. Straks het vervolg, dit tweede rijtje van drie. Maar nu eerst tijd voor ons eerste item. From long time ago. Geboren op 8 januari 1935 in Mississippi en overleden in Memphis op 16 augustus 1977. We hebben te maken met een Amerikaanse zanger en acteur. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Hij is wereldwijd bekend met zijn bijnamen The King of Rock'n'Roll en gewoon The King. Hij was een van de grootste, succesvolste en populairste artiesten aller tijden. En hij was een van de eerste zangers die een schorre gillende fans kon genereren. Ook is en was hij de bestverkopende solo-artiest aller tijden. Hij kenmerkte zich vooral door zijn controversiële, heupwiegende optredens. De combinatie van blank uiterlijk en het zingen van een muzieksoort dat voorheen voornamelijk door zwarten werd gezongen. Na zijn dood werd hij erkend als een Amerikaans icoon. Hij was een van de eerste popidolen en stond aan het begin van de op dit moment heersende popcultuur. Samen met Bill Haley en Alan Freight, gerekend als een van de personen die een belangrijke rol gespeeld hebben voor de doorbraak van de rockabilly en het starten van de rock'n'roll revolutie. En verwierf hiermee in zijn vroegere jaren de bijnaam de Hillbilly Cat from Memphis. Ook is hij de enige artiest in de wereldwijde muziekgeschiedenis met de meeste hits in verschillende muziekgenres. En is hij volgens de Billboard's klassificatiesysteem de meest succesvolle muzikant van de hitlijsten van 1955 tot 2008. Op 16 januari 1971 werd hij uitgekozen als de Outstanding Young Man of the Year. Een hoge onderscheiding in Amerika die normaal alleen presidenten krijgen. We hebben het over Elvis Aaron Presley, oftewel Elvis Presley. Luister naar de Jukebox Classic voor deze keer die getiteld is Good

Muziek van Elvis Presley. Het liedje Good Luck Charm stond dan ook centraal als de Jukebox Classic. Misschien wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: Dat was nog eens even Take It Easy met Snowy White en Birds of Paradise. Daarvoor zat Marga Bult, Dansen in de Zon. Nederlandstalig zijn we ook niet vies van. Ik kan niet wachten, Marga.
1: De Muziekfabriek.
0: En we begonnen met Nadia Ali en Rapture. Dit is nog altijd De Muziekfabriek op je favoriete radiostation. We gaan terug naar 1986 alweer. Jongen, jongen. Dat gaan de jaren snel. Dat doen we met Nick Kamen. Hier is Each Time You Break My Heart.

namiddag uitgescheten. Ik ga dan hier met een wezenloos grijs kostuum. Komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze snel.

Een geniale tekst en een gangmaker bij uitstek. Dit liedje van Raymond van het Groenewoud uit België. Stond dan ook nummer 1 in Nederland, Liefde voor Muziek. Daarvoor zat Pink, Raise Your Glass. En we begonnen met uit 1986 met Nick Cayman, Each Time You Break My Heart. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. En vergeet niet te reageren via www.rondvandesteen.nl.

0: uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
1: Daar geniet je langer van dan je denkt.
2: Muziekfabriek.
3: Het is weer tijd voor ons tweede item. Oorspronkelijk heet hij James Gulstrap.
4: Oude lullenplaat.
3: Maar zijn artiestennaam van deze Amerikaanse zanger is Jim Gulstrap. Hij is bekend van zijn nummer Swing Your Daddy.
4: Oude lullenplaat.
3: Waarmee hij in 1975 twee weken op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. En een week in de nationale hitparade. Verder heeft hij als achtergrondzanger opgetreden voor onder andere Stevie Wonder, Joe Cocker, Keith Moon en Jefferson Airplane. Ook zong hij in de film Grease uit 1978. Hier is de hit van weleer, Swing Your Daddy.

Leuk om deze nog eens gehoord te hebben van Jim Gilstrap uit 1975. En Swing Your Daddy. Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Doe dat via de website www.ronvandesteen.nl. En dit is Jelle.

0: Keer op keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek. En ik hoop dat me dat gelukt is het afgelopen uur. Mooi luisterliedje dit, hè? Het is die van Annie Lennox en Why.
1: De muziekfabriek.
0: En vroeger zat ze in een duo, wist je dat?
2: Op volle kracht, de muziekfabriek.
0: Dat was toen de Eurythmics samen met Dave Stewart. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het ons weten. Blijf lekker schrijven via www.ronvandersteen.nl. Ik heb nog één liedje voor je te gaan. Dat is die van Ben Sanders. When a man loves a woman. Ik zeg maar weer gegroet.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Derden konden zo namen, contactgegevens, geslacht en informatie over boekingen inzien, maar geen medische of financiële gegevens. Het UMC Utrecht schat het risico daarom als beperkt in. Het heeft wel het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De leverancier heeft ook al maatregelen genomen. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse Grondwettelijke Raad bepaald. De wet gaat te ver en er is ook niet genoeg bewezen hoe groot de gevaren van sociale media voor jongeren zijn, zo vindt de raad. Ook zouden ouders meer ruimte moeten houden om zelf regels voor hun kinderen te bepalen. President Macron wil de wet aanpassen, maar het doel blijft wel om de regels volgend voorjaar in te laten gaan. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Je medewerkers of relaties.

0: ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
3: Met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
3: Met dit uur. Koen start op met Koen van Dommelen.
5: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
6: 1978.
7: Trof. Paradeplaat.

maakte een mooie ruimtewandeling met Bolland en Bolland en Mr. Spaceman, hun 7e hit, en piekte op 14. En de laatste hit die ze scoorde, dat was in 1990. The Wall Comes Tumbling Down. En welkom bij de jaren 70. En fijn dat je luistert. 2 mooie uren gaan we weer maken. En ik hoop dat je met heel veel plezier zult luisteren.

0: In deel 2 van de jaren 70. Deel 2 van de Amerikaanse top 40 van de jaren 70 hits van Motown. We hebben twee afwisselende albums. Live van Status Quo en How Dare You van 10cc. En 5 muzikale connecties. En de eerste die gaan we nu leggen. Mooie trouwens. Elvis Presley, de opvolger van Suspicious Minds, is de top 23 hit Don't Cry Daddy.
1: 1970.

Elvis Presley met de Paul Oakenfold remix en Rubber Necking. En dat werd in 2003 een mooi internationaal succes voor Oakenfold. En dat Rubber Necking, dat was ook nog eens in originele staat natuurlijk de B-kant van Don't Cry Daddy. En je luistert naar de jaren 70. We zijn beland bij het eerste album en dat is Live van Status Quo. Album uit 1977, het 11e album van de groep, succesvol. 14 weken en piekt op 8 bij ons in de album top 50. In Status Quo, Francis Rossi, Rick Parfitt, John Cochran, Ellen Lancaster en Andy Brown. Hier is Caroline.

Volgens mij heeft hij wel eens een natte droom gehad als hij droomde over Hard Legs. Rod Stewart, zijn 7e hit en de opvolger van You're In My Heart. En dan is het weer tijd voor een mooie Amerikaanse hit en een vergeten hit. We hebben 1971 de 9e hit voor Carrie Puckett. Het nummer kennen we ook als de B-kant van Bridge Over Troubled Water. Die mooie hit voor Simon & Garfunkel. Hier is Keep the Customer Satisfied.

Everyman. En de 12-inch uitvoering van Superman in Amerika in 1978. De 8e hit voor deze jazzflautist. En de eerste opname die Herbie Mann maakte, dat was in 1953 met het Matt Matthews Quintet. En dan een nummer, dat is blijven steken in de tipperade. Het staat ook op, op de klassieker Déjà Vu. Crosby, Stills, Nash & Young. We schrijven 1971, Almost Cut My Hair.

solo heeft hij ook mooie hits gehad, Brian Ferry. Dit was er eentje van This Is Tomorrow, zijn vierde hit en de opvolger van de EP The Price of Love. En dan hebben wij weer een heel mooi album en dat is Oceans Away van Philip Coothand Tate. Album uit 1976. En met Philip Coothand Tate gaan we ook nog een mooie muzikale connectie leggen. Dit is in ieder geval zijn vijfde album en hij kreeg trouwens op jeugdige leeftijd klassieke pianolessen van zijn moeder. En die klassieke achtergrond, die hoor je ook als je het gelijknamige nummer, want dat is ook nog een bescheiden hit van hem geweest, Oceans Away draait. Moet je maar eens een keer doen. Prachtig mooi nummer, vooral die intro. Dan ben je helemaal verkocht als je dat hoort. We gaan dat niet draaien, maar wel Love's Like a Song.

jaren 60 hebben ze zeker prachtige muziek gemaakt. En ook deze Engelse groep, de La Verver, een A Day Without Love. Het nummer bleef echter steken in de tipparades. La Verver, de groep met Steve Ellis en Morgan Fischer. En de grootste hit die ze scoorde was Everlasting Love. En Philip Cotton Tate was de componist van A Day Without Love, want hij trad namelijk in dienst van Dick James Music. We zijn er bijna doorheen. Wat het eerste uur betreft, zometeen de 10e Amerikaanse hit voor Billy Joel, Big Shot. En we hebben de 4e hit voor David Bowie. We schrijven 1974, Rebel Rebel.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Engeland is een trein ontspoord bij Wexford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en 9 licht gewond. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur.
2: Koen start op met Koen van Dommelen.
3: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
0: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: Yes, sir, boy.
0: 1970.

tweede hit voor de groep van Pete Ham, Badfinger. Dat was Come and Get It. En het nummer dat is geschreven door Lennon en McCartney. En welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. En ik hoop dat je het komende uur ook met veel plezier zult luisteren. En ook zult genieten van deel 3 van de Amerikaanse top 40 hits van de jaren 70 van Motown. Natuurlijk die twee prachtige albums, Oceans Away, Philip Coote & Tate en Led Zeppelin 2. En we hebben nog twee dubbele muzikale connecties. En de eerste dubbele connectie die gaan we nu leggen. Gaan we namelijk doen met een nummer dat in 1969 is blijven steken in de tipperaden. Maar in 1970 kreeg het wat de top 40 betreft een herkansing. En het werd een top 18 hit. The Hearts of Soul, groep van de zusjes Patricia, Bianca en Stella Mazens. Hier is Fat Jack.

Pussycat en Hey Joe in 1979, de negende hit en piekte op 21 in de top 40. En op steelgitaar hoorde je Frans Dolaert. En Frans Dolaert zat ook in The Riots en daarvan kon je horen Run, Run, Run. In 1967 is dat plaatje uitgekomen, maar heeft absoluut niks gedaan. Maar heb je dat singeltje toevallig in huis en het staat op Omega 35.796, dan heb je snel 150 euro in huis. En die Frans Dolaert deed trouwens ook sessiewerk voor de Hearts of Soul. In de jaren 70 zijn we nu beland bij deel 3 van de Amerikaanse top 40 van de jaren 70 hits van Tamla Motown. We beginnen met nummer 30 en daarvoor gaan we naar 1974, namelijk de zevende hit voor Eddie Kendrick, die ook het boegbeeld was van de Temptations. 2 weken op nummer 2, Boogie Down.

0: Wij zijn Radio SMB. Speciaal voor Son en Breugel.
1: Going back in time on the sounds of the nation. It's
0: 1973.
2: Flashback. De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.

Ze hebben hele mooie opnames gemaakt. Gladys Knight en de Pips. En dit was er eentje van. Neither one of us want to be the first to say goodbye. Op nummer 29 in Amerika. In 1973 de 21ste, of de 21ste hit. En hield het 2 weken vol op 2. En de opvolger van ook die mooie hit Help Me Make It Through the Night. En over mooie nummers gesproken, we gaan naar 28. Steve Lynn Morris, Stevie Wonder, in 1973 de 31ste hit. En de opvolger van Superstition is You Are the Sunshine of My Life.

En weer kwam er een klassieker voorbij op 27. Diana Ross en Team from Mahogany. In 1976 haar 14e solo-hit en kwam op 1 terecht. En natuurlijk van die gelijknamige film met Diana Ross. We gaan dit deel van de Motown Top 40 van de jaren 70 hits van Amerika afsluiten met 26. Met de 40ste hit voor Marvin Gaye. 3 weken op 2. We schrijven 1971. What's going on?

0: Je luistert naar Radio SMB. De zender voor Son en Breugel.
1: De jaren 70 met Gerard Hanink.

Electric Light Orchestra. De groep van Jeff Lynne scoort in Amerika in 1977 haar 10e hit. En de opvolger van Living Thing is Doja. Ik had het beloofd dat we nog een dubbele muzikale connectie zouden leggen hier in de jaren 70. En dat gaan we doen met Philip Goodhand Tate. Want we zijn beland bij het album Oceans Away. Album uit 1976. Hier is Laudrie.

van het album The Snow Goose en Rayader, album uit 1976. Derde album van de groep. In de groep zaten onder andere Andy Latimer, Doc Ferguson en Andy Ward. En die zaten ook in de begeleidingsgroep van Philip Coothand Tate. En daarvoor hoorde je Usen met Leon, 1974, zijn derde hit. Nederlandse zanger van Antilliaanse afkomst en de componist was Coothand Tate. We zijn er bijna doorheen wat deze aflevering van de jaren 70 betreft. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Terughoren kan natuurlijk mixcloud.com/de jaren 70. En dan tref je deze uitzending, maar nog meer de jaren 70 aan. En de link van deze uitzending gaat ook naar de Facebookpagina. facebook.com/de jaren 70. En like de jaren 70. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik ga jou achterlaten als we nog tijd over hebben met Billy Swan. Zijn eerste hit, I Can Help. En je krijgt van mij nog een track van het album Led Zeppelin 2. Album uit 1970. Zanger Robert Plant, drummer John Bonham. Gitarist Jimmy Page. En toetsen John Paul Jones. Ze hebben de verkooprecords verbroken met dit album. Waarvan wij nu gaan draaien, Heartbreaker. Ik bedank je voor het luisteren. Hele fijne dag nog. En graag tot de volgende week. Dag.

0: overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw in gesprek met de 5 veehouders van wie de natuurvergunning mogelijk wordt ingetrokken. Een motie erover kreeg een meerderheid in provinciale staten. Maar mogelijk worden de vergunningen uiteindelijk toch ingetrokken vanwege de hoge stikstofuitstoot. De boeren kregen al excuses omdat ze niet eerder persoonlijk waren geïnformeerd. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteerden honderden boeren. Bij een dodelijk ongeluk op de snelweg A59 bij Hees kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en hadden 9 mensen lichte verwondingen. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
5: Radio SNB.

Amandras en Another Lover, hartelijk welkom. Dit is de Grooveyard, lekkere dance classics in optima forma voor je. Zeker te weten, de Time Machine featuring Albert One nu. Met Cold as Ice, another version.

Zomersfeel. Greenlight, keer dat nog. Deze plaat die nou instart. Rolls Royce, 1989 kwamen ze mee aan. Ik kan je nagaan dat ze in 1977 Car Wars hebben gemaakt. Ik weet wat veel verder terug in de tijd. 1974 denk ik zo'n beetje.

0: Keep It Live. Ja, ik zou graag willen, maar dat is even niet mogelijk. Dus we zitten niet helemaal live. Het is een beetje semi-live dit. Desmond, Keep It Live voor je.
1: In the Groovy Yard.
2: Patrick Vijfhuizen.
0: Like Ivory New. I've got my eye on you. And Daryl Pundy in Love Can't Turn Around voor je daar.

Players. So good to be alive. Daryl Fanny en Love Can Turn Around. Hoor je ook nog voorbij komen. En Black Ivory daar weer voor. Met I've Got My Eye On You. His Pink Rhythm. En Melodies of Love.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbuks. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. Onder die veilingitems zijn een Bentley-replica, een portret van koningin Wilhelmina, theaterstoelen, een toneelpiano en oude typemachines. De musical werd in juli voor het laatst opgevoerd na bijna 16 jaar. Soldaat van Oranje trok sinds de première in 2010 ruim 4 miljoen bezoekers en is de langstlopende voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis. De online veiling sluit op 31 augustus. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio SNB.

0: Vanessa Williams. En He's Got the Look, de danceversie. En dat staat er ook achter 2011. Maar ik geloof niet dat het 2011 is. Nee. Gift of Dreams hebben ze met Better Day. Maar is Derek B. en Go.
1: Should we do it again?
2: Yeah, yeah.
1: Should we do it again?
2: Yeah, yeah.
1: I wanna do it again.

Deze keer ervan van Last Night, The DJ Save My Life. The record keeps spinning. Nou ja, dat is tegenwoordig in de studio's een beetje anders. Alhoewel, hier af en toe ook wel eens een maxi-single. Jawel. Nou, ook dit is de Breakfast Club, weet je nog? Ja, op MCA Records uitgebracht. Het label waar ze toen bij gecontracteerd stonden. Ik weet niet of ze nog steeds bestaan, hè? Nee, bestaan ze nog steeds eigenlijk? Ik heb geen idee. Ja, schud nee. Ik heb iemand in de studio die heeft er overal verstand van. Maar je hoeft dus niet in de uitzending te komen. Nee, oké. Goed, dan doe ik het hiermee.

All My Heart, een nieuw Cleus en Jam on it. Dat is ook wel zo'n plaat dat je denkt van wow. Uit 1984, wat je elektro-achtig is dat? Ja, ik weet het zeker, denk ik. Luister maar.

0: Patrick
1: Vijfhuizen.
2: Dit was hij, de Grooveyard. Ik hoop dat je genoten hebt. Lekker in gezondheid blijven dansen. En dit is Chocolate Milk met... Nou. Oké, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer in het zuidwesten, kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
0: SNB
10: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
0: SNB.
11: Weet je nog die tijd van vroeger?
12: Die tijd van vroeger?
0: Wat een muziek!
11: De onvergetelijke superhits.
0: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. Muziek uit zee, terug in de tijd naar de, ja, de momenten dat de zendschepen, de zeeschepen met keiharde zendsignalen vanuit zee naar Nederland gestraald werden via de Middelgolf. Dat proberen we een klein beetje terug te brengen. Hey, we begonnen de show met Girl and the Gang. Plaat uit 1980, 13 december van dat jaar kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. Stonden er 11 weken in, hoogste rotering nummer 2. En wat hebben we vandaag allemaal voor jou in petto? Nou, rond het half uur en het eerste uur natuurlijk het Polygoonjournaal. En een tweede uur een top 3 uit een vervlogen jaar. En dat, ja, dat komt elke week weer terug natuurlijk. Jawel. Leuke plaatjes hier op jouw radio. En blijf erbij. 2 uur lang de Muziek Express. We gaan naar een persoon die al heel lang niet meer onder ons is. 16 augustus 1977 overleed hij.

Het nummer gaat over In the Ghetto. En dat gaat over armoede. Een jongen die is geboren in de ghetto van Chicago. Terwijl zijn moeder al te veel kinderen heeft moeten voeden. De jongen groeit op terwijl hij honger heeft. Hij steelt een vecht, koopt een geweer en steelt een auto. Probeert weg te rennen, maar wordt doodgeschoten terwijl zijn eigen kind wordt geboren. Ja. De tekst impliceert dat, dat het kind hetzelfde zal ondergaan. Ja, dat is natuurlijk niet te hopen. Hier is hij dan, Elvis Presley uit 1969.

ja, een triest nummer toch wel te noemen. In the ghetto. Elvis Presley, geboren in Mississippi, Tupelo, 1935. En Memphis, Tennessee, overleed hij dus 16 augustus 1977. Deze Amerikaanse zanger en acteur. Ja, want die heeft nogal wat films gemaakt, hoor. Elvis de Pelvis.

en iedereen die, die had wel iets met hem. Niet iedereen natuurlijk, maar... Het werd ook een beetje gezien als sekssymbool. Precies, lichamelijke aantrekkelijkheid en seksappeal werd in ruime kringen erkend. Ooit was hij mooi, verbluffend mooi. Toen werd hij dik, verbluffend dik. Formuleerde criticus Mark Feeney. Ja, dat komt natuurlijk allemaal door de drugs die hij gebruikte. Waarom moeten artiesten nou altijd drugs gebruiken? Ja, ik wil niet zeggen dat hij dan nog geleefd had, maar... hadden we nog veel langer van hem kunnen genieten. Ja. Hey, zo meteen wat Nederlandstalig werk op je afvuren. Dat doen we met een plaat uit 1982. Ook deze man leeft niet meer. Hij overleed op 23 september 2004... ter onderscheiding van zijn gelijknamige zoon... Andreasen senior genoemd. Hij was een Nederlandse volkszanger die vanaf de late jaren 70 een eigen tijdse vorm kreeg van het levenslied. Ja, nou ja, zijn zoon junior die treedt natuurlijk ook op en zijn dochter. De volgende plaat die we daarvoor gaan zetten, dat is een dame. Ook die is net overleden. En dan wel heel erg op 8 augustus 2022... Ik noemde er altijd Olijfje, ja. Ze was natuurlijk bekend geworden door haar rol als Sandy in de film Grease. 29-jarige leeftijd wilde ze eigenlijk niet, maar John Travolta haalde er toch over om mee te doen aan de film. Werd een groot succes. En... ik heb hem al menig malen gezien. Ja. Een nummer uit de film is op het eind. Dat zal de kermis zijn. En dat ze heel erg sexy eruit ziet. Jawel. Kennen we hem nog? You're the one that I want. Dit is John Travolta.

0: Terug in de tijd. De Gouden Klassiekers.
1: De Gouden Klassiekers.
0: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
1: Bij de Muziek Express.

Ja, dat melodietje, hè. Ook de toonsoort klinkt wel een beetje hetzelfde. Ja, dat, maar goed. En de tweede nummer van het album, gewoon André. 2013 bracht André zijn zoon, André Hazes Junior, samen met de Vlaamse schlagerzanger Christophe een nieuwe versie van het nummer uit. Hazes was natuurlijk een volkszanger die al heel jong begon. En ontdekt werd door Johnny Krijkamp Senior. En dat was op 5 mei 1959. Toen André op de Albert Cuyp stond te zingen. Ja, om een beetje centjes te verdienen. Om een cadeautje te kunnen kopen voor zijn moeder die de volgende dag jarig was. Nou, zijn vader buitte dat uit. En nam hem mee naar de kroeg. Je hoort het allemaal hier in de Muziek Express. De leukste plaatjes komen voorbij uit het verre hitverleden. Zo ook de volgende. De plaat is afkomstig uit 1976. 17 april van dat jaar kwam ze binnen in de Nederlandse top 40. Stond er 5 weken in, hoogste notering nummer 5. Start haar muzikale carrière in 1975 en is vooral bekend omwille van haar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival van 1976. Ze had de nationale finale gewonnen. En mocht al dus haar vaderland vertegenwoordigen in het Nederlandse Den Haag met het nummer 1, 2, 3. Ze eindigde op de tweede plaats. Later dat jaar nam ze ook nog deel aan het World Popular Song Festival 1976 in Japan. En dat was in de hoofdstad Tokio. En daar eindigden ze met Ma Chanson d'Amour op de 12e plaats. Nou, wij gaan dan Un de Trois draaien van Catherine Farry.

een leuk Franstalig blaadje op je radio. Het haalde één keer de Radio 2 Top 2000 en dat was in 2000. Op plaats 1807. Daarna hebben ze nooit meer in die hitlijst gestaan. Waarom eigenlijk niet, vraag ik me af. Maar mag, ja. Je hoort het allemaal hier op jouw favoriete radiostation. De Muziek Express. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

De volgende plaat is van een Nederlandse popduo. Ja, bestaande uit twee zusjes, Alice en Karen. Alice May en Karen Woods. Pseudoniemen voor respectievelijk Ali, oftewel Aaltje. En Doetje de Vries uit Willingen gaan. Ja, de zusjes de Vries begonnen op jonge leeftijd met zingen. Samen maakten ze vanaf begin jaren 70 deel uit van diverse groepen, waarvan de Carina's in 74 de eerste was. In 76 zaten ze in de countrygroep Gold 45. En het jaar daarna vormden ze het duo The Ladies Pop. Vanaf 79 besloten de zusjes verder te gaan onder de naam Maywood. En het Engelstalige repertoire werd geschreven door Alice. En bestond vaak uit theatrale ballades en dansbare popliedjes. De productie lag in handen van ex-kajak-drummer Pim Koopman. Wij gaan de plaat draaien 1980. 14 juni van het jaar kwamen ze binnen. 14 weken stonden ze erin, 3 weken op nummer 1. En hier zijn ze dan, de zusjes Weemoed. Weemoed. En late at night. Ja, het was best wel laat af en toe dan in.

0: Je luistert naar Radio SMB, de zender voor Son en Breugel.
1: Nu het schoolseizoen is afgelopen, is met de vakanties het kampeerseizoen begonnen. En omdat steeds meer mensen besluiten een tent te kopen, en dan liefst zo'n linnen bungalow, hebben wij gemeend voor die nieuwelingen wat eenvoudige tips op film te moeten vastleggen. Als het huis eenmaal overeind staat, wat zo'n eerste keer allerminst meevalt, dan is het zaak om het goed te verankeren. Het is het beste om de pennen schuin in de grond te steken en ze zo enigszins mogelijk goed te borgen. Dan bestaat er de minste kans op een luchtreis bij sterke wind. Het scheuren van het frame is daarvoor ook aan te bevelen. Men denkt niet dat zomerstormen uitsluitend in Nederland voorkomen. Daarom is het verstandig om altijd voldoende stormlijnen mee te nemen en ook de kleine tenten extra te beschermen. Een ervaren buurman zal u graag helpen bij de juiste bevestiging ervan. Binnen koken verdient al geen aanbeveling, maar men doet het in ieder geval niet in de nabijheid van het tentdoek. Wie op gas kookt, moet wel eens een nieuwe tank aansluiten. Een brandende sigaret daarbij is levensgevaarlijk, omdat er op het moment van het aansluiten zeer brandbaar gas kan ontsnappen. Hier helpt alleen een reisongevallenverzekering. Ook met de petroleum- of benzinevergasser is het oppassen geblazen, daarbij onjuist gebruik de brander snel in een fakkel verandert. Daarom nooit in de tent aansteken. Anders zou men de tent wel eens kunnen aansteken. En hoewel velen de warmte zoeken, kan deze hitte toch nimmer de bedoeling zijn. Wij wensen u een prettige vakantie.
2: Waanzinnig! Zoveel hits!
3: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

formatie Shocking Blue. Plaat 1969. Het nummer Venus. En de groep had wereldwijd hit met dit nummer. Een lied gebaseerd op de banjo song uit 1963 van de Back 3. De single behaalde in Nederland twee keer de Nederlandse top 40, maar wist er niet hoger uit te komen dan nummer 3. Wel stonden ze 15 weken in de Nederlandse top 40. Het nummer is inmiddels een evergreen en staat ook jaarlijks in de top 2000 van Radio 2. Bovendien is het talloze keren gecoverd, bijvoorbeeld als intro voor Starson 45. Die ook een nummer 1 positie in Amerika behaalde. En een versie van de meidengroep Bananarama. Die in 1986 eveneens een nummer 1 positie in Amerika haalde.

Leuke muziek uit het verre hitsverleden, de jaren 60, 70 en 80. Het leeft op jouw radio. En blijf erbij, hè. Nog veel meer leuke programma's op dit station. Dus genieten wordt het dan toch wel weer, ja.

0: En Jean Jaurnier was een componist, liedjeschrijver en acteur. Na een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedy maakte hij sinds de jaren 60 furoren als zanger. Liedjes zoals Sammy, We zullen doorgaan, Pastorale en Laat me. Had hij ook een nummer met Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Ja, we weten natuurlijk wel, dat is Ramse Shaffy. Het plaatje kwam binnen op 10 april 1971. Stond er 3 weken in hoogste notering nummer 21. Dat is niet zo lang en niet zo hoog.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

hoorde Martika. Martika, zo moet ik het zeggen, ja. Platen 1989, 5 augustus van het jaar kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. 11 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 17 voor Toy Soldier. Het was de tweede single van haar naar zelf vernoemde studioalbum. In 2005 samplede de Amerikaanse rapper NMM het nummer voor zijn hit Like Toy Soldier. Ja. Volgende plaats is van oorsprong een Amerikaans-Ierse popgroep. Het was een familie. En ze luisteren naar de naam The Kelly Family. Hits zoals I Can Help Myself and Fell in Love with an Alien. Dat was dan in 1997. In totaal heeft de familie wereldwijd zo'n 20 miljoen albums verkocht en 48 gouden of platina albums op hun naam staan. Ja. De volgende plaat is er een uit 1979. 15 december kwam die binnen. 9 weken stond hij erin, hoogste notering nummer 2 voor deze plaat. De familie verliet in 66 de Verenigde Staten om een aantal jaar in Spanje te gaan wonen. De familie maakte in 1975 onder de naam Kelly Kids hun televisiedebuut. Hierna traden de leden in Europa op als straatmuzikanten, maar in 76... kreeg de familie een contract aangeboden bij een Duitse platenmaatschappij. Onder beheer van Polydor maakte ze enkele albums en scoorde ze in Nederland de nummer 1 hit met David Song. Welcome with me. Je hoort hem hier in de Muziek Express.

Je hoorde de Kelly Family. Met het nummer David Song, Will Come With Me. Het was een cover van een instrumentaal nummer van de Franse muzikus Vladimir Cosma. 79 coverde ze deze plaat. Voor een album Lieder der Welt. 30 november van het jaar werd het nummer uitgebracht als tweede single van het album. Leuke muziek uit het verre hitsverleden. De jaren 60, 70 en 80, het komt voorbij. En je hoort het allemaal hier op jouw favoriete radiostation. Blijf erbij, lekkere plaatjes op jouw radio. Dit is Kevot uit 68.

hoorde de formatie Scaffolds. Plaat 1968, Lily the Pink. Het nummer werd uitgebracht door de Britse comedygroep The Scaffold. Nummer 1 hit in de UK single charts. Het is een modernisering van een oude volksliedje getiteld The Ballad of Lydia Pinkham. Teksten vierden de mediciale verbindingen, uitgevonden door Lily the Pink. En beschreven op humoristische wijze, de werkwijze, geneeswijze. En die het teweeg heeft gebracht. Ja, zoals het opwekken van ziekelijke zwaarlijvigheid. Om een zwakke eetlust te genezen. Ja, nou. Ja, waar muziek al niet goed voor is, hè. Hé, hey, we gaan even wat plaats maken zo. En dan zijn we gauw terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Zometeen nog een plaat van Georgie Fame. Een Engelse rhythm and blues en jazzzanger. De manager van Georgie Fame in het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw was Rowan O'Reilly. Ja, je hoort het goed. Rowan O'Reilly, die van deze. Ja, ja. Je hoort het goed. Geboren in Ierland en wonend in Londen. Voor Ronan lukte het niet om de platen van Georgie Fame gedraaid te krijgen bij de BBC of Radio Luxemburg. Dit was uiteindelijk voor hem de aanleiding tot het oprichten van een eigen zeezender, Radio Caroline. En vandaar die bel. Ja, dat is Georgie Fame samen met Helen Price en Rosette uit 71. Maar we gaan eerst naar deze dame. Timmy Euro.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. En Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
1: SNB.
3: Weet je nog die tijd van vroeger?
4: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
3: De onvergetelijke superhits.
1: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Dat is allemaal hier op jouw favoriete radiostation. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We begonnen de tweede uur met een plaatje van Mai Tai uit 1986. Een stuk een Nederlandse discogroep die oorspronkelijk als trio werd samengesteld door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. De groep bestond uit drie Nederlandse in Suriname en Antilliaanse nationaliteiten vrouwen. Jetty Wales, Milford Douglas en Caroline de Wind. En die laatste twee waren eerder lid in de formatie Fruitcake. Midden jaren 80 scoorde Mai Tai in Nederland diverse hits. In zowel de Nederlandse top 40 als de nationale hitparade. En boekte ook succes in Europa en de Verenigde Staten. Ja, leuke muziek dus, zoals ik al zei. We gaan snel verder met de volgende plaat. Dit is er eentje uit 1967. Het is van een Britse groep die vooral succes had in de jaren 60. Ze waren oorspronkelijk de begeleidingsband van Brian Paul. Kijk of je weet wie dit zijn. Denk het wel. Here comes my baby at 67. Dit zijn de Tremolos. Je hoort het hier in de Muziek Express.

groep kwam bij elkaar in 1958. De Tremolos, een Britse groep dus uit de jaren 60 actief waren. In 1961 hadden ze onder andere de hits Do You Love Me uit 63. Al daar de eerste plaats in de hitparade bereikte. Ja, toen het niet meer boterde tussen de leden van de begeleidingsband en hun voorman, gingen ze in 1965 elk hun eigen weg. Ja. Brian Paul verdween al snel in de anonimiteit, oftewel, je hoorde hem niet meer. De Tremolos, Alan Blakely, Len Chip, Hawkins, Rick West en Dave Munden waren echt regelmatig in de internationale hitparades te vinden. Ja. Zover de Tremolos hier op jouw radio in de Muziek Express. Ja. Van Engeland gaan we naar Amerika. Hij heet Henry John Deutschenhoff. Geboren in Roswell in 1943. Overleed op Monterey Bay op 12 oktober 1997. Was een Amerikaanse countryzanger, songwriter, musicus en enkele keren ook acteur. We hebben het over John Denver. En het oh zo mooie Any Song. Het is altijd zo'n plaat dat ik zeg van die moet vanaf begin tot aan het eind gedraaid worden. En dat gaan we dan ook doen. De plaat kwam binnen op 28 februari 1976. Stond er 7 weken in hoogste notering, nummer 10.

Het kleine orkest. En Over de Muur. Dat is de derde single van de Nederlandse muziekgroep Het Kleine Orkest. Die in de Nederlandse top 40 nationale hitparade en de Tros top 50 belanden. Nou, laat mij maar alleen en Koos Werkloos had Het Kleine Orkest in de zomer van 84 een top 10 hit. Met Over de Muur. De single werd in november 1983 uitgebracht. En stond in week 51 en 52 van dat jaar ook twee weken op nummer 1 in de verrukkelijke 15. De single werd in juni 1984 na de grootste vredesdemonstratie van oktober 83. Het Malieveld in Den Haag opnieuw uitgebracht. Nou, Harry Jekkers koos er bewust voor om geen partij te kiezen omtrent het kernwapenvraagstuk. Het lied geeft de situatie weer in een verdeeld Europa. Waar ken ik dat van? Na de Tweede Wereldoorlog. In het Westen heerste zogenaamde vrijheid en in het Oosten werd iedereen onderdrukt. En in het lied wordt aan de hand van de situatie in de verdeelde stad Berlijn de situatie geschetst. Ja. Tot zover Het Kleine Orkest. Zometeen nog een plaat van Bauwe Wauw en Do You Wanna Hold Me, 83. Het was een Britse popgroep uit de begin jaren 80, toen ze erg populair waren in Engeland. Boegbeeld van de groep was Annabelle Elwyn. Ook simpelweg Elwyn genoemd. En ze werd door Malcolm McLaren ontdekt in een stomerij. Toen ze amper 14 jaar was. Ja, dat zo meteen. Maar eerst gaan we naar Tina Hoskins. Ze was is een discozangeres actief in het midden en einde van de jaren 70. We hebben het over Tina Charles. Ze staat het meest bekend om haar hit in 1976. I Love to Love. Nou, laten we die toevallig klaar hebben staan. Ja, kan zomaar gebeuren hoor. Plaat.

dag in jaren 80 erg populair was in Engeland. Ze brachten nog onder andere materiaal op cassette uit, waaronder Louis Quatorze. De debuut LP had de opvallende titel Sea Jungle, Sea Jungle, Go Join Your Gang, Yeah. City All Over and Go Ape Crazy. En kwam rond 1981 uit. De muziekstijl was veel drums en een hoge tempo. Net als de band Adam and the Ants, die in dezelfde tijd ook erg populair was. En al eerder onder de orde van McLaren was gekomen. Toen ook inmiddels gebroken met hem. Waarna een deel van de groep de basis vormde voor deze groep. Wauw, wauw, wauw. Ja. Je hoort het allemaal hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent. Zometeen de top 40 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 1982, om precies te zijn 2 oktober. Maar eerst een plaat die bij mij met de paplepel is ingegoten. Deze dame, Cornelia Froboes. Aan het begin van haar carrière bekend als Die Kleine Cornelia. En later als Connie in de Duitse ze is een Duitse actrice die in de jaren 50 en 60 als zangeres een tieneridool was. Nou kan ik me nog herinneren, mijn moeder die had zo'n singeltje. Ja, dat is zo'n klein 45 toerenplaatje voor de mensen die het niet weten. Froboes groeide op in Berlijn. Pack die Badehose ein. Dat was in 1951 haar eerste hit. Het liedje was geschreven door haar vader, de componist, de muziekuitgever Gerard Froboes. En dat was voor zijn zangboer. En die zagen er niks in, zodat het door zijn 8-jarige dochter liet zingen. In de jaren tot 67 had ze vele hits. Veel van haar liedjes werden door haar vader geschreven. Deels onder het pseudoniem Erich Langeveld. Ja, en toen de rock and roll populair werd, stapte ze over naar de stijl rock and roll. We gaan natuurlijk het plaatje eruit 1962. Zwei kleine Italiener.

Nou, je hoorde de top 3 van het jaar 1982, om precies te zijn 2 oktober. Op nummer 3, afkomstig van nummer 2, 1 plaats gezakt, de Golden Earring en Twilight Zone. 7 weken stonden ze toen in de Nederlandse top 40. Op nummer 2, afkomstig van nummer 6, 4 plaatsen gestegen, 5 weken in de Nederlandse top 40 op dat moment. A Survivor met Eye of the Tiger. En op nummer 1 blijven staan toen 5 weken in de Nederlandse top 40, de Dire Straits en Private Investigations. En Private Investigations was natuurlijk een nummer van de Dire Straits. Het verscheen voor het eerst op het album Love Over Gold uit 1982. Het nummer verscheen niet als single in Amerika. In Duitsland, Engeland, daarentegen bereikte Private Investigation de tweede positie in de UK single charts. In Nederland bleef hij dus enige tijd op nummer 1 staan. Om precies te zijn, 4 weken. Ja. Leuke muziek uit het verre hitverleden. De zeezendertijd. De muziek vanuit zee. Het leeft op jouw radio. En ja, dat doen we speciaal voor jou. En dat allemaal in de Muziek Express. Als je dit soort klanken hoort, dan denk je van, oh, we zijn op zee. Nee hoor. Is de formatie De Makkers. De plaat kwam binnen op 1 juli 1972. Stond er 8 weken in, hoogste notering nummer 7. En dus getiteld dus De Zomerzon.

hadden de Makkers. En de Zomerzong. Je hoort het hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Ja, het loopt tegen het einde van het tweede uur van de Muziek Express. Dat betekent dat ik ermee ga stoppen. Maar niet getreurd, volgende week ben ik weer bij. Zelfde tijd, zelfde zender. En dan gaan we weer twee uur lang de leukste platen uit de jaren 60, 70 en 80 draaien. Met andere woorden, muziek uit zee. Dat is de slogan van dit programma. En wil je wat meer informatie hebben over dit programma of waar het vandaan komt? Kijk even op demuziekexpress.nl. www.demuziekexpress.nl of via Facebook De Muziek Express. Ja. En daar staan allemaal linkjes op en daar vind je het allemaal wel hoe en wat. Ik bedank jou voor het luisteren. Zometeen nog een plaat van Karen Young. En uit 1978. Maar eerst een plaat van een Britse singer-songwriter Kate Bush. Het nummer was de eerste single van het album Hounds of Love uit 1985. Op 5 augustus van het jaar werd het nummer op single uitgebracht. De plaat werd wereldwijd de hit. De thuisland Engeland werd de plaat 5 augustus 85 uitgebracht. En kwam binnen op de 9e positie en piekte op positie nummer 3. Het werd mede hierdoor een top 10 hit in de destijds 3 hitlijsten. De nationale publieke popzender en behaalde in zowel de Nederlandse top 40 als de nationale hitparade de 6e positie. We hebben het over Running Up That Hill. En je kent ze natuurlijk ook nog wel van Wuthering Heights. Hey, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En ik zou zeggen, geniet van de klanken tot aan het tijd zijn van het hele uur. Hey, joep, doei en de mazzel. Hoi. Oh, yeah.

0: SNB. Radio SNB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste broedertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt €5 inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8:00 s'avonds bij de Vliegert, hier van Rodestraat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Social Dance staat op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. Social Dance is een initiatief van Jesser Engelhardt die dit samen met de bibliotheek organiseert op het Kerkplein en de kiosk. Er is eerst een workshop salsa dansen en daarna kan een ieder die wil aansluiten om de dans eigen te maken. Het is een warm ontmoeten en bewegen op het Kerkplein en de kiosk op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: She take my money, well I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestse Weg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering...